0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Viele Menschen wundern über Wort in der Gotteslästerung ist, oder ein anderer wird gesagt, Worte sind es, Worte nicht können verjäft worden. Das sind so eine Menschen, Worte glauben, dass sie so deep in den Sinn sind hineingesunken, dass dort anmählich ist, dass Gott ernt kann vergeben. Zu Tiden wird Hebräer 10, 26 gebraucht, um wiesen, dass das Sinn ist, was nicht kann verjäft worden. Der Vers sagt so was das. Wenn wir die Wahrheit haben können gelehrt, und wir dann doch mutwillens wiedersinden, dann ist doch kein Opfer mehr für unsere Sünde geblieben. Wir sagen hier, wo gefährlich dort ist, wenn wir die Wahrheit hören und verstehen und dann nicht hier geben dort ab. Wir haben noch all viel gesehen von, was ein abreicher Glauben kann daunen in das verderbliche Programm, wo wir waren seinen, dort Gott seine Gnade keine Grenzen hat. Wer immer am Glauben noch ankämmt, den wird er nicht rückstecken, aber er wird ihm erladen. Ich lade ihn nur da an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt von Glauben und von Gott seine große Gnade. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bitte, dass du dein Wort nun weiter machst aufdecken, sodass jeder Person das mich verstehen kann. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Rema.
1: Du bin ein Fred, verlassen wir in Hebräer das 8. Kapitel und den 31. Vers. Und das bringt uns was die Hohe Rahab. Ich habe gedacht, dass ich das vielleicht soll die Schwachheit von Glauben nennen, aber ich bedacht mich dort, und mir ist so, dort wird gar nicht reicht sein. Lieber soll einer dort Wunder von Glauben nennen. Hebräer, das 8. Kapitel, der 31. Vers. Derchem Glauben ward Rahab, die Hure, nicht mit den Angehorsamen angebracht, als sie die Spione abnehmen mit Fried. Ihre Geschichte ist ihr dann verbunden damit, dass die Israeliter ram die Stadt Jericho marschierte und die Wang anfallen, und ich würde det dort weichte vom Glauben an. Der Mann, der det falsch durchleide deed, Jesua, hat utgefangen, dass die Hauptquartier wie im Himmel, und dass die Kapitän, der die Armee leide deed, wie wirklich der Herr Jesus selbst. Jesua wie man so als ein von den Hauptsoldaten. Er lüht, dass die Wang durchfallen sollen. Ich habe manchmal gewundert, was das Volk da in Jericho an der Binnenkant von die Wang dachte, und wir haben nur 7 durch, wo sie gewundert haben, was da passieren wird. Was geht da fair? Und es wird hier gesagt, dass die Rahab nicht angebracht ward, derchem Glaube. Sie deed ihr Glaube bewiesen in ein sehr interessanter Weg. Nu, als Gott dazu bestätigt hat, dass Jericho soll vernichtet worden, wird das Volk Israel über den Jordan gereist. Und als die Norrecht nach Jericho käme, wird die Stadt fuhrts ganz togemacht, all die Pute in die Wang, die in die Stadt hineinleiden, wird fast togemacht. Die hatten nicht gedacht, dass so eine große Menge Menschen würde gerne über den Jordan-Fluss kommen, weil dort Wasser wie hoch der Jordan deed überschwammen. Und da wir keine Brücke über dem Riefer, und dort Wasser wie sehr raff, und dort tobt sehr. Wo in aller Welt sollen so viele Menschen da überkommen können? Dort wäre ja unmöglich. Also, als das Volk Israel nach einer anderen sieht, von den Jordan wir, wo die Stadt Jericho nicht wat hart zu überdure, bat die Jordan raufjink. Aber, mit einmal wie Israel da, an ihre Sied, na wat nu? Jericho schien wist von wat da passiert wir, 40 Jahre vor dem, als sie von Ägypten rückkämen, dat heet die Israelite. Aber Gott gab die Stadt eine Gelegenheit um seine, auf die ein Glaube sich wurde nur dem Herrn nodre. Jesua schickt Spione nur die Stadt, und die Spione fangen dort eine Hure, die ab die Stadt wohnt. Menschliche Dacht, weit wie nicht, wo dort käme, dass sie dort dat eerste hand schemen, aber immer han haft gat an, nur han gelenkt. Wie weten nicht, wat die früh dat eerste dacht, aber die Spionen schien moeke dat klar te ar, dat ze ab ne Mission wäre, en dat an Schutz fehlt. Immer han ha sie dann ook am Stout ar wetelote dat gat, an de Stout jewe wud. Ze heeft die mannen abdach, en deed aan eindelijk op een dak versterken. Mij is zo, ze neemt door met haar leven en haar ene hang, als ze dat deed. Ze wil haar dat die mannen haar bloos zullen een gevallen doen. Ze zegt, wanneer je die stad even nemen, dan wil ik haar dat je mij en mijn familie behouden zullen. Ik wil haar je zullen aan het raden. En ze versproken dat. Ze zegt haar dat ze een rode band oor het vierm, zal uit een venster uit hangen. En als je zo de stad inneem, wie hij zeer behoudzaam dat verspreken te houden. En je zo dat tweede kapitel in 9e vers, is dat beschreven wat de vrouw tot de spionen zeed. En hart, dit is interessant. En zij zeed, dat heet de hoer, zeed tot de mannen, ik weet dat de Heer God je dit landje heeft haft, en dat jun schrijk op ons gevallen is, en dat de inwoner in dit land haar alle moed verloren wegen jun. Dan wie haar je heet, hoe de Heer God dat water in den rode zee optreed, als je uit Egypte uit tjeme, en wat je tot de twee Amorite tjenigs, Sion en Og, deden die aan de andere zijde van Jordan weren, den je ganzen koor vernichten. Als wie dat heerde, verloor wie alle moed, en daar weer tjene kroos en ergend eenem wegen junt. Dan de Heer God jun God, is God boven hem hemel, en ook onje op de eerd. Nu dat is wat bijzonder dat deze vrouw zeed, maar dat is ook een bijzondere openbaring, daarvan dat God die stad niet bloos zo ohne oorzaak vernichten deed. Zie maar, voor 40 jaar hadden ze al egel niets gehad van wat God met die Israëlieten deed. Van dan aan als ze dacht dat rood het meer marcheerde. Ze zei dat ze daarvan geheerd hadden. En dat weer 40 jaar terug. En ze leefde dat. De anderen in de stad heerden dat ook. En je leefde wat passiert weer. Maar je leefde niet aan God. Later heerde ze meer. Hoe God aan leiden deed. Hoe hij aan den zich gegeven had. Aan de andere zijde van Jordan. Tegen de Amorita. De stad Jericho had het zal te woord nemen. Nu weer Israël dicht in Jordan riefen gekomen, dicht een wonderteken. En die zijn dan nu gelagerd bij Jericho en worden wat zeer bijzondere tonen. Wat deed God daar? Nou, hij geeft aan de gelegenheid en aan te leven, aan te vertrouwen, zich nou aan te noderen. Maar als dat is zeer klaar te zijn, dat van God de hoer Rahab raden kon, dan kon hij irgendwem aan de stad raden, wanneer ze zich nou aan worden genodigd hebben, zoals de vrouw deed. Wanneer ze dat worden gedaan hebben, dan wordt God aan je raad hebben, wil hij zacht den alle evereen aan als zinder, en wordt den je raad hebben op den ene grond, dat ze aan vertrouwen worden. Aber tjene deden dat, buiten de vrouw en haar familie. Mijn predje vriend vertelt dat als hij in een school wie je was als een student, weer door een professor je was, die zeer ontevreden wie je was met God, dat hij al die mensen in Jericho vernicht had. Hij had sogar krokodiltronen gehad, als een jammer had voor dat volk, zei hij. Aber zei maar, God geeft aan 40 jaar nog recht, zich op te maken, dat ze zich naar de Heer nodig worden, of niet. Over nog 40 jaar hadden ze zich niet opgemaakt, de Heer te vertrouwen. Die is vielleicht zo, dat 40 jaar niet genoeg tijd is. Nou, hoeveel tijd zal er zijn? 41 jaar? 42 jaar? Nee, vriend. Wanneer ze in 40 jaar niet leven, dan worden ze ook niet in God leven, irgendwann ja. God heeft zeer veel geduld. Dat is goed en te worden. Hij wil niet haar dat irgendwer sterven zal en verloren zijn. Ze gaan naar huur. Kun je raad zijn, wil ze een arm vertrouwen deed. Ze kunnen zeggen, wie hij je heet. En dat had een invloed op die mensen. Ze leefden de werkelijkheid dat ze je heet hadden. Maar dat weer zo wit als het jink. Ze geven zich niet aan tot de ware God. Hadden ze dat gedaan, dan worden ze ook zijn geraad worden. Die hoe je leeft God en geeft zich aan tot hem. Ze zei tot de spionen dat ze wist dat ze de stad nemen worden. En ze wil je raad zijn. En ze deed wat er geloven te bewijzen en deem dat ze er leven en er een hang nemen. En deed de spionen versterken. Zeg maar, ware geloven wordt zich bewezen en wat we doen. En zo met deze vrouw. Rahab teem niet aan, wil ze de spionen opnemen met vrede. Zeg maar, de geloven tjemt ik heren en heren tjemt ik God zijn woord. Ze zei dat ze je heert had, wat God je doen had, derg aan en ze leefd. Ze zeiden eindelijk dat ze dem Heer vertrouwen deed. En ze vertrouwde aan genoeg dat ze er in het leven op spel stelde. Ze geeft bewijs van den geloven den ze had. En ik zei, vriend, en deze hoe Rahab is de wonder van geloven te zijn. En God zijn zijn is door niet ene groep mensen beter als de andere. God zit den alle aan als verloren zinder. En irgendwer, irgendwoer, die zich nu God nodig, kan geraad worden. Oh, dat is zo wonderbaar. En deze hoer is een goed beeld ervan.

32 vers in het elfde kapitel. En wat zal ik met Jesaja? Dan die tijd wordt me velen, wanneer ik vertalen wil van Gideon, Barak, Simson, Jefta, en van beid Doft en Samuel, en de profeten. De schrijver is nu wat doorgekomen, wo hij mens niet weet wat hij zeggen zal, en van wat of wem hij reden zal. Er zijn zoveel bijspellen in het Oude Testament, van zonen die geloven heefde, en wat de Heer derg aan deed. Hij kon in iedereen een richting gaan, en kon hier en daar helden nemen, en van den reden, en vertalen hoe God derg den en in den, of bij de wegen er geloven. Mere van die waren helden die gewonnen hadden en een trich, zoals Gideon en Barak en Simson. Doft wordt daar ook een aanpassen, op dem zijn geloven bewijs ik ook een andere weg. Op de schrijver dat die hier bloos erwenen, onder dat hij veel wat zegt van waarom hij den erwenen deed. Op ieder ene weer een harsche of een rechter, Gideon, Barak en Simson, Jefta en Samuel, waren alle rechter. Doft weer je dan ook een tjeinig. Op ieder ene je won en zien je was het, derg geloven. Ik wil een beetje wat zeggen van dem Gideon. Wanneer je eenmaal zijn zwakke man en geloven als je waast, dat weer Gideon. Hij weer eigenlijk een zeer zwakke man. Ik kan manchmal tjoike mensen hier zeggen, dat alles wat ze in ere tjoike ha, is een kleine Gideon bond. Wat ze daarmee meenen, is dat ze maar weinig mensen ha. Op een vriend, dat we niet de kleine bond mannen die Gideon had, dat we de geloven die de kleine bond had. Gideon had een zwakke geloven, op God deed am sterke. Hij weer een rechter aan de tijd als de Midianieten gewalt hebben over de Israëlieten. Ze hadden even hand genomen over dat land. De Israëlieten kunnen niet meer er je treed, echter. De Midianieten kwamen en nemen aan dat weg. Gideon deed door je treed, echter, en een wienpraat. Hij had niet zo doorzien, wist je weinig wordt dat je treed nog een humpel genomen, waar de wind weer. Ze smeten dat je treed naar hecht, en dan deed de wind dat spree wegblozen. Er zijn nu nog meerdere steden en midoostelijke landen waar dat zo gedaan wordt. Je weet niet, schemt er dan een beet wind no middag en dan wordt je drast. Eén prediker zei dat Gideon een schietstrump weer. Meer is even zo, ik word hem niet zo nana. Hij neemt dat je trek naar de wienpraat en dat weer aan een tol waar dat niet zo te zijn weer. Maar daar weer ook niet wind. En dan kanst je denken, hoe dat wordt gaan, wanneer je treed dan een hechtje smeten wordt, dan valt dat alles bloos terug op den drascher. Maar dat is hoe Gideon weer. Dat weer de toeval, als de dem Herr zijn engel nu am tjeem, leidt zich zijn en zei te Gideon, du maakt je terug, smon. Meer zo dat de Gideon wat zich eram gecheckt ha en wat ze gedacht had, dat er dag zest weer moest eram zijn. Wees hij weer niet een trichtsman? Zekerlijk niet een maatje trichtsman. Hij dacht zo dat die engel moest zekerlijk te zest weem reden. Maar beslisselijk wordt hij aan dat die engel te arm reed, jo. Hij zei te dem engel dat hij te dat geringste Israël geslacht geheerd. En zijn familie weer de kleinste en dat geslacht. En hij zelfs weer de geringste en zijn familie. Dat meent nust met hem. Ober God leidt hem weten, dat weer krijgt de oorzaak waarom hij hem gewählt had, wils hij de geringste weer. God zegt te hem dat hij zal en hem, dat heet en God, vertrouwen. En jo, de deed hem sterker en zijn geloven, maar den dag, als hij met 300 mannen den zich kreeg over de Midianieten. Jo, derg hem geloven, Gideon. De geloven deed arbeiden aan de man. En hoeveel mensen ze gaan Christen? Vele zo dat door mat wat zeer, besonderd vergonen, of een grote, bejuistede verzameling zijn, wanneer dat van Herr zal zijn. Vriend,
Hem je vriendelijk, je deed God niet zo arbeiden. Hij deed dag voor dag, en een dag deel je weg, en mensen arbeiden. Meer zo dat God zijn wichtigste arbeid, die hij nu deed, wordt je donen door einzelne mensen en kleine groepen Christen en meeste steden, sogar door de ganze wereld. Er zijn veel einzelne mensen die niet predikers of de beriemde leraar zijn, die een goede zeugnis hebben voor de Heer. Jo, ik heb een nadeel zonen getroffen in mijn jaren. Ik ken hem niet persoonlijk, maar er is een Christ in Israël nu, die een Jood is, die een zeer goede zeugnis heeft voor de Heer. Die heeft een manch eenem naar de Heer gebracht. Hij is een zeer die met je man en wordt niet eenmaal willen dat zijn naam zal erwähnt worden. Die heeft ook een vervolging geleden. Ik heb voor meerdere jaren niets van hem gehoord. Ik weet niet of hij nog in deze wereld is, of niet. Jo, daar zijn veel zo'n mensen ram, die zo zijn als Gideon weer, die hem geloven voor de Heer arbeiden en veel je donen kregen. Also heb ik de Gideon, en daarna staat de Barak en Simson. Ik weet eindelijk niet of ik Simson wordt ingesloten ha in deze register, maar de Heer deed hem insluiten. Maar zo dat Simson hem grote ganse en veel slag weer en zijn dienst. Maar hij houdt geloven in God. En daar weer een tijd, als God zijn juist op hem kwam, en hij vonk aan Israël te raden van ere vriend. Maar hij deed de zaak niemals kans voordig maken. Dat weer dat schoden daarvan. En dan weer door de Jefta. En we waren niet meer van dem zaaien, wil zich wel een beetje tijd nemen verdoofd. Hij redt hier ook van doofd als een geloofsman. We kunnen veel tijd nemen van doofd te reden. Wat kan een van doofd zijn leven nemen, dat voor ons wordt een lektion zijn? O, dat wordt veel zijn, is mij zo. Ik heb manchmal gewonderd door Eva, hoe dat met zijn verdoofd je was, als arm ongediend wordt als de nächste tjenig in Israël. Hij wil zo'n jonge schoop houden, die voor zijn vader zijn schoop apostel deed. Oder wie moet dat zijn gewast, als hij daar in den tol voor de grote ries Goliath stond en toe arm zeed dat hij, dooft, no arm Goliath en Israël er Heer God zijn nomen kwam. Hoeveel geloven we dat nemen, jegen een grote riezen te stonen? De riezen weer bij 3 meter groot en had alle hand voor Christus er aan. Dooft zo'n jonge man met 6 nust als een sling en 5 ronde stenen. Waarom 5? Niet dat hem angst weer dat hij de riezen niet treffen kan of wil. Leven wil de riezen door nog veel breder en de verliste armee houd. En wanneer hij de Goliath ontziet geriemd houd, wanneer de andere veel dan nog aan kiemen, dan wordt hij den ook aanbrengen. Een vriend, dat is geloven. Is mij zo. En hoe vaker had hij kunt dem tjenig zal aanbrengen, die wie je dem dooft egel hinger aan en proef dooft aan te brengen. Als dooft enige gelegenheid had, zal dood te maken, zei hij dat God wordt dat met de tijd tonen. Hij wordt dem Heer zien en je zal dan niet dat leven nemen, dat hij dooft wordt niet. Dat we geloven, met geduld verbongen. Zo kan we nog veel meer van dooft en zijn geloven reden. Ober de Hebreeën schrijven zegt, dat hij heeft bloos niet genoeg tijd van allem wat te zeggen, want er ook goede oorzaak weer van den er geloven te reden. Hij deed ook van Samuel reden. En jo, dem zijn geloven vond door aan, als hij door bij dem Eli weer en de aandacht steed, als de Heer hem roept en hem instalt als een profeet. Mij is zo dem Samuel zijn leven weer deeg schwarte tijden. Ober hem geloven jenk hij verwaarts en weer God zijn profeet en een zeer schwarte tijd met God zijn volk Israël. En eenem jet dit nu dan zo als mijn predje vriend zei. De klok hing draaien zeer pienig wieder
en mij jeet dat nu ook zo, als de Hebreeën schrijven dat jenk, daar is niet genoeg tijd dat in een reden kan van de veel andere die in de Bijbel beschreven zijn, die hem geloven wandelden en verschillende voor zich brachten. Die zijn alle een goed voorbeeld voor ons. Die moesten verwaarts checken naar de Heer Jezus die komen woord, die God versproken had. Maar wie had dat zien het, dat we terug checken kunnen. De Heer Jezus is gekomen. Dat is een historische werkelijkheid. Zie nu wat hij zegt, wat hij deden, dit weer zo als een geloofs terug. 33e vers. Die geloven geen trekken aannemen, gerechtigheid werkte, kriegen versprekingen, verstapte levens eremila. Nu dat laatste zoon die levens eremila verstapte, dat hem geloven, wordt hem aan Daniel zijn, die in een levensschrift gestapt via, wils hij God aanbeden deed. Daniel is even niet benomen genaamd in Hebreeën dat 11e kapitel. Hij reed hier dan weer wat deze gedonen hadden, die hem geloven. 34e vers. Even tjeme de kracht van via, brandde derg van dat zweet, wat de stork gemaakt hem kreeg, en zade er fiend er heerd en een vlucht. Want dat hier reed daarvan, dat hij niet verbrandde en via, wordt dat emma han van de drie jonge Juden zijn, die niet doodvallen worden, verder heb ik het niet te zien, groot het golden gestalt, dat aan te beden, en die tjenig bevel geef, dat ze zullen in den vier over gesmeten worden. Dat vier houdt tjene macht even aan, want dat ook zevenmaal heiter weer gemaakt worden. En dat weer niet bloos dat vier tjene macht even aanhoudt, ze houden ook nog de bijzondere ervaring, dem Herr Jezus doorbij aan te hebben, en den vier over. Geloven. Dan moet ik daar aan denken wat God, dicht in Hebreeën schrijven, zegt, dat ohne geloven is het onmogelijk God te gefallen te zijn. En dat meent dan ook, dat wanneer we in geloven wandelen, dan is ons leven een gefallen te God. Deze hier in Hebreeën en dit poort, zijn aan je dit als zonen, die dicht in geloven, den zich kriegen. Dat nächste Mal, wo wir van nach eine andere Sort studieren, die ook derchem geloven, veel van God deden. En dat zijn ook zonen, van den ene nu nicht veel wat hiert. Aber die zijn en God zijn register van die derchem geloven zich God aangeven en brachten veel voor dich voor God zijn eer. En dan weer door ook zonen, en zijn nu ook nog, den vervolgd wordt. En sogar er leven, handjeven voor er geloven. Die zijn martier voor God en zijn arbeid. Daar heb je ook veel van leren. Voor het nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

Want die gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Bitte schrift nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiesertum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Anna en Aaron tot weer een poortje. Ze waren nog gans niet in de gemeente, wens er mama en papa zich nog voor niet lange tijd bezeerd hadden.

je dat ze nog genoeg tijd hadden. Over de poorten, die werden ze opgericht en je niet eenmaal waar het zitten. Als ik aan alles gedacht hadden en als ik alles metgenomen hadden, ze namen ze er een toosje en voeren los naar de toot. Daar troffen ze zich alle typ, beden nog alle typ. Dan stichten ze een grote bussen in en voeren naar de zeltlager.

Ze vervloogde tijd. Dat eind en die ook zo ja schoon. Ze morgens wordt eerst maar alle typ, Bibel geleest, zich uitgetuscht der Eva en vertaald. Dan wordt alle typ leute gezongen, typ gejeten, typ spelsje mocht. Vorken wordt ook eens wo heen gevoren, wordt ongezicht. Hier eind en der Schoen.

Nu weer de verlaatste dag. En nu ruimde de eend al voet zijn morgens teup en vertaalde de eend wat vandoor op een plon stond. Vandoor tien jaar wil we de pilja was nu maken. Zes jaar moet ons spel. Maar we willen je bloes warnen. Je zullen zo je oppassen, zo als een werkelijk leven. Zo als man als jonge trist zich verhullen zal. Immer wakker zijn en oppassen. Alle wegen waar je verzocht worden. Maar post op dat ze niet van was afkomen. Wer van was afzemt, dus hier moet bloes uit een spel bieden. Aber in ons leven is dat veel mooier. Nu vrede zich alle op dit spel. Dat wordt eind nog alles vertaald wie ze dit te doen hadden. En nu gaan ze de tien jaar los. Ze moesten wiet gaan. Voets verre, jint een broeder was, ohne om water de leind. En ohne was, door jint ziemlich stil den boy en de hecht. De was vindt den boy en de hecht sind, doe wie aber ganz schön steunrisch. O ja, aber sie wüsste, wie zelle dem schmolen wasch nehme. Der schmolen wasch, doi es der rechte wasch. Doi jint ein Strang der Länge spont, und dem können sie sich ein bisschen vorstellen. Und nicht aufkommen vom wasch. Der Strang dort wie verehrt so eine Rechtschnur. So wüsste, wenn wir an dem bliebe, dann wollen wir rechtlich ankommen. En zo jente zij.

Vele tinnen, die al voets oenje, hadden de broeden waasgenomen om water te leind. In stoer weer het schoen tjol, daar konden ze zich met water bejoeten. In deze tinnen jen ze hierbij op, dat we zo ja warm. Tussenin, wie ook een pop moet er op van waasne bent. Wie zich dan opzat, en uitruid, dat we ook al buiten uit een spel. Dat hadden ze aan alles verheer verteld, waar ze zich te verhullen hadden. Tussenin lag ook een paar moeder af van deze waas, alle soorten schone zakketjes, ten lutsche en alle soorten schone zaken. Wie doorhandelt en zich nam, dat we ook buiten uit een spel. Op vele steden stond ook ledende en kroegde, komt, zat zijn doel op een bent, drink maar wat, je bent al aanbediend mooi. Op ook dit weer bloes volle, want eend wolle uit een spel uitbrengen. Ze stond ook eenmaal waar de tjenja en verdolde met spoon. Wer wel wat zoet het, wer heeft honger? Aber ze wisten dat alle, wer wat neemt, doe is buiten.

Nu weer haar meest boven. O, wat vrede is het, de fiere hoorde lende, grote deuje je mocht uit kardan, en dat gons met goldene voeven bemoeld, en dat je lens nu ene zon. Dood zag stroom, de fiere hoorde ze uit kardan een grote engel je bastelt, wie door aankom, dat trees ook ne beloning. Aran weer aangekomen, nu trees hij een schendlich schoonet boek, je leidlich wie hij en nam dat. Henja am, kom bris. Jo, de had het ook geschoft. Bris trees ne knipslomp. Zo trees jidra in je schend. Je leidlich jente de jonges rofa. En jidra vertaalde dem anderen, wat hij je treeën had en wat aan je schwoeien vallen op dessen was.

als ze roofgeentje voet brustig en een fop en hield hem aan op een spoon aan. Beste haber, Jeren, van waar stu de? Hier neem. Jo, zesje, Jeren nam aan de. Hij hield een hand. Maar nu moet je me dat zeggen, waar stu de hier? Heb je noemen hen er weer eens? Wat, du hast je noem? Dan durfde du gewoon niet door derg komen. Brust luid en zit. Man moet bloos verstaan, wer lästig genoeg is, en dat versteht zo te nemen dat het schoon er zit, dat kan beides. Ook de mispoon zomelen, ook in je schein trieën. Dit is aber falsch, zit Aaron, en strijd hem de zaken te strijd. Dan wil ik dit niet, dit zijn van deuven dat ik niet wil. We willen hem de kruid teruggeven, aber dan komt de letende duft. Duft zacht het, en hij zegt ook dat bij Aaron en een hond dass er mit Spoon wäre. Gröte Ogen mag duft. Zit, Aaron, dit post aber nicht. Et bug an eine Handhöhle und dass er mit Spoon eine andere Hand. Dit ist nicht richtig. Aaron will noch jeden dit vertellen, würde die kommen wir. Aber duft noch mal am Ultrasied und sieht, es läuft wie Mutter darüber noch mal reden.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden dat dit programma uit te strolen, neem je dankbaar van Amantjeen, heet en doet ook alle touw hierbij van nieuw welkom. Ons is dat een vrijdunt op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gezegende opnoem schenken.

Wel u het hoop uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 des 13 lezen. Daarom zal je zo beden. Ans voor dem Himmel, die nomen zal heilig gehouden worden. Laat die rijk komen in dienen welle, op ihr die roze gedonen worden als im Himmel. Jef ons het brood dat we van deel brokken. Verjef ons onze schuld, zoals we die vergeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Breng ons niet in verzekering, aber bewahr ons voor den Weisen. Dat rijk en de kracht en de heiligheid zijn eeuwig dienen. Amen.

0: andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor dit programma is 703. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag dan dat programma nummer 703.

Wanneer deze programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünt, wat ons am einen Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en dat brood voor ons leven van jou is uit Marcus 5:5, hoe dat zegt. Hij woonde dag en nacht, mank de Jereve en in de boy, schreeg en sloeg zich met steinen. Zoals dit man zijn tjarpe verlassen, deed weet hem staunen. Hij wou dat niet aan durf doen, want dat niet gewaast weer dat een diestere, dievelische macht aan beherrschen deed. Deze bijze macht wil hem op een gans aanbrengen. Deze dievelische macht maakt hem zo aardig, dat hij eenmaal dag en nacht mank de Jereve en in de boy woonde. Zien je schrecht jink alle wijn te hieren, dat wie op een zeie truie toestand. Van jou deed de zin den tjarpe groot zo aangeriepen, als de jeste deze man aangeriepen hadden. Ze goof van de eerste dag, merkte zin mensen allerhand onzinje en domme dingen doen. Dat is meest niet te geloven, wat van de dingen de zin ons doen merkt. Van du mal door even no denkst, is de zin doch dat geraadste onzin in de wereld. De zin is op een meier als bloos onzin, dat is een overtreding van God zijn heilige wellen. En niet bloos een overtreding, dat is werkelijk God ganz van leven uitsluiten. De zin is onzin, onbegrijpelijke onzin. Ik weet van een man, die zo'n grote woord had, dat in zijn oeien hij zijn zin, zijn zindigste kleider in oven smijt. Is dat niet onzin? Moet je maar wel veel mensen jammeren even wel knopen dat geld en even wel veel taak ze tolen moeten. En doch, dat geld wat ze met drinken en schmieken verkozen, is veel meer als er taak. Wanneer een neef uitrekenen kan wat de zin werkelijk kost, wordt het nog een zeer grote zool komen. Wieveel geld brugt de alcoholica om zijn last feiden? En hoe weinig brengt hij naar huis om eten op een dash brengen? Is dat niet onzinnig? Zoveel mensen hebben met woche drieven ihr leven ganz verdorven. Wanneer du dat ook weet, dat eenmaal aanrecht waarden, gruwel je nog valjaft, en wo dat din ganz het leven verdorven kan, du nimmst doch den Chance. Is dat niet onzinnig? Ik weet van een jonge man, die de grote stad hier naar voren in Tjanen leren wil. Hij leert de stad Tjanen, en met de ervaring slaapt hij zich ook een zware krankheid af, zodat hij moest hem voorstel zetten. Zijn toestand wordt immer schlimmer, en hij stierf als jonge man. Hoeveel familietruien en eiertruien heeft niet een of de andere zin met zich gebracht? Hoeveel nemen niet er in het leven, wen aan haar leven ganz eklig en verdorven is, en zij kunnen uitweg zijn. Voor veel is dat niet bloos een weg uit haar verbrokte leven ruut, aber leider nog naar een eeuwigheid ohne God. Jezus redt van de stad waar de worm niet stooft en dat vier niemals uitgeet. Dat is werkelijk het eng van de zin. Wanneer de zin dan zo onzinnig is, wel we ons dan van die afweer nemen niet langer onzinnig te zijn. Wie willen wij zijn? Wie willen ons leven dem Herrn geven? Hij wordt ons leven volbrengend merken en ons sterven en ook de eeuwigheid zeggen merken. Voor arm leven is een volbrengend leven en met arm sterven is ware wijsheid.

Paulus in brief aan Philemon. Ik, Paulus, die aan Christus Jezus zijn halven vastgenomen zie, en Timotheus ans broeder, schreef die Philemon ans leverbroeder en medarbeider, en ans zesta Afia en Archippus ans metkämpfer en dinje huisgemeent. Mocht God ans voorder en Jezus Christus ans haar, junt in nood en vrede schenken. Ik dank mijn God jedes Mal, wanneer ik verder bed. Wils ik hier wat du voor een geloven aan den Herrn Jezus hast, en wo du alle heilige bewiesen des, dat du aan God bist. Ik bid ook daarom, dat dine geloofensgemeinschaft met mij dat wirken mocht, dat du al dat Gode, wat wie in Christus Jezus haben, nog vollständig kennen leerst. Wir haben dort erg veel vrede en troost getreden, dat du andere zo God bist, wils derch die, lieve broeder, zijn de heilige erhoorten gestreut worden. Daarom, wanneer ik als dien broeder in Christus driest je nog zijn kon die te zijn wat du doen zost, waar ik, wils ik die zo veel reken, leuwer beden, wils ik al eenmaal de ola Paulus zie, en nu nog am Christus Jezus zien wellen vastgenomen zie. Ik heb die woorden vragen van mijn zin Onesimus, die mijn ene zin in Christus wordt, während ik vastgenomen zie. Die nutzt die verheer nischt, aber is nu van ons bed een halb geworden. Den schijk ik terug. Neem du am ab, wilst dat es so, als wann ik mijn ene Tor schijtjen wud. Ik wud am jern hier gehullen haben, dat hij mij en dinge steed gedeint had, nu dat ik wein dat Evangelium einsetten mod. Aber ik wil nischt ohne dinge Einwilligung dönen, dat den Gode dönen nicht gedwungen wir, aber uit dienen frien Wellen chime. Vielleicht es dit, wo wein heut die eine Tiet lang wacht chime, dat du am ab Amazos trägg haben, en nicht mehr aus ein Sklov, aber aus einen, der meier es aus ein Sklov. Nu aus einen leiven Bruder, besonders für mi, aber wieviel meier für die, beides am Fleisch ook am Haaren. Wann du mi dann für einen Partner hüllen däst, dann nimm am so ab, als wann du mi abnehmen wurscht. En wann hij die irgendwo schon gemerkt haft, oder wat schuldig is, dan reken mij dat aan. Dat schreef ik, Paulus, met mijn ene hand. Ik word het betonen, nicht nach te zijn dat du mij die selbst schuldig bist. Bruder, du mij dat am ansem Haaren sind holven te goud, dat du mij am Christus sind holven dat hoort leichter merkst. Ik schreef die, wils ik mij daarop verloten kon, dat du wirst die horsam zijn, en ik weet, dat du meier dönen wurscht, als ik die sei. Dan ook nog, mag für mij een Gaststof reid. Ik reken damit, dat Jimmy der jüne Gebeder ware haben worden. Epaphras, mijn metgebungener en Christus Jezus, bestalt die te reisen. Zo ook Markus, Aristarch, Demas en Lukas, mijn metarbeider. Mocht an zijn Herrn Jezus Christus in je genood, met dienem Jezus zennen. Amen.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: We hebben hier nu een oudere gezicht. En dat kleine boekje im Oude Testament, wat de hohe lied Salomo's heiten dat, daar wordt zelden van gered. Vele mensen weten niet helemaal dat het in de Bijbel is of de woord dat daar is. Maar dat zijn koude reden of koude falschen benen. Im tweede kapitel, in de 15e vers, daar zegt dat, fanget ons die fikse, die kleine fikse, die die Weinberge verderben. Dit is een wertvoller Schatz, een wertvoller Farsch, wat viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nu gar nicht lang zwingen, älterer Mann, wat al 71 wir, der hat sich nu bekehrt in sein Oulet Allah. Und worum hat dort? Er hat immer in der Kirche gewohnt, von jung ab, das hatten seine Eltern am gelehrt, das wäre ihm eine Gewohnheit geworden. Er kannte die Schrift. Er hat bloß niemals sich bekehrt und niemals nicht sich handgegeben, dann er fällt sich keinem schuldig. Er dachte, er wäre so gut als der Nober oder noch besser, er gab noch Geld zu den Armen. Und er wäre ein sehr abbrecher Mann, so im Ewigen. En nu dat er oud is, kent met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als er een prediger. Over die redt, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die redt je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt de man, ik zie een liefhebber van de natuur. Wo God alles erschaffen heeft. Die wil uit de vijl, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik wonen, daar zijn veel gebergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de hoge bojen op. Dan neem ik me zo'n kikklaus met, zo'n varenroer. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo klein. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan komt hij erop en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die je hebt nog hingen. En hij kan dat sperren, maar al die duizenden varkens wat hij heeft. Want als een varkje niet krijgt een plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit en hem schnovel, laat hij dat krakelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt hij dat uit en laat dat vallen. En dan dat hij nu de andere ziet. Hij is zeer pinklich over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nooit komen dat hij voortrijd is om afvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, die wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobacht ik dat die ihre vaderen, die zijn zo roog, die stonen alle in een hecht. Die feilt dat gewoon niet meer, dat die vaderen niet om plaats zijn. Dan zegt de prediker, zo is het in ons geestelijke leven. Hoeveel van ons kunnen hoog vliegen in onze vrijheid, of hoeveel van ons zijn zo beloot en zo roch hebben ons leven ingestald, dat we bloos ganz leeg hier moeten rondwandelen op deze eed. Onze himmlische gezinnungen, die blijven ongen, en zijn de irdische dingen zo wichtig. Da sagt er nog hingeraan, Jacobus sagt, wer da weet Gode te doen en dat had nicht, dem is dat Sünde. En dan zeg de prediker, zijn er vielleicht in deinem leven, wo zinden wat du hast, ungeloten, Sachen, die doch ganz klein, dus kleine Fahrradjes sind, wat nicht ganz am Platz liegen, dat gript diesem ouden Mann so an, so haustig. Da sieht hij zich met einmal, dat hij is als een kranker Odler, hij heeft ganz ungeabbeiert in mijn Flehren. Dan merkt hij voort, vorig met die Sache, hij bekeert zich. en vraagt ook voorts naar de taufe. Nu zegt hij aan zijn ouden Ella, nu kan ik nog eenmaal hoog vliegen, nu weet ik waar ik gefehlt heb, en waar die kleine vaas mij den Wienberg verdorven hebben, die kleine zinden. Ik dacht dat wir alle bloß so glückaltig kon ik dat waag leven. Ik dacht dat wir nicht schlimm, ik wie so gut als de nächste. Ik zijn Ende geworden, ik kan mich nicht met Menschen meten. Nu heb ik de vrijheid, nu zijn ik vrouw am Herrn, nu sperr ik dat van mijn vaderen nicht recht liggen. Wel we an dem Farsch denken, es sind die kleinen Fixe, die die Weinberge verderben, und Paulus sagt in 1. Korinther 15, 33, lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten, und es ist wichtig, dort wie abhausen, dort wie durchstohnen und wacker, muss wie alle an unserem Glauben behoren, bat um eng der Jesum Christum.
1: Nu hier wie een geschicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Viele Menschen wundern über Wort in der Gotteslästerung ist, oder ein anderer wird gesagt, Worte sind es, Worte nicht können verjäft worden. Da sind so eine Menschen, Worte glauben, dort sei so deep in den Sinn, sind in den gesunken, dort anmählich ist, dort Gott ernt, kann vergeben. Zu Tiden wird Hebräer 10, 16, 20 gebraucht, um wiesen, dort sind es, wird nicht kann verjäft worden. Der Vers sagt, so ist das. Wenn wir die Wahrheit haben können gelehrt, und wir dann doch mutwillens wiedersinden, dann ist dort kein Opfer mehr für unsere Sünde geblieben. Wir sagen hier, wo gefährlich dort ist, wenn wir die Wahrheit hören und verstohlen und dann nicht hier geben dort ab. Wir haben noch all viel gesehen von, was ein abreicher Glauben kann daunen in einem verderbliche Programm, wo wir weiter seinen, dort Gott seine Gnade keine Grenzen haben. Wer immer am Glauben noch ankämmt, den wird er nicht rückstecken, aber er wird ihm erladen. Ich lade ihn nur weiter an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der weiter lehrt von Glauben und von Gott seine große Gnade. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst aufdecken, sodass jeder Person das muss verstehen kann. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Du bin ein Fred, verlor so wie in Hebräer das 8. Kapitel und den 31. Vers, und das bringt uns was die Hohe Rahab. Ich habe gedacht, dass ich das vielleicht soll die Schwachheit von Glauben nennen, aber ich bedacht mich dort, und mir ist so, dort wird gar nicht reicht sein. Lieber soll einer dort das Wunder von Glauben nennen. Hebräer das 8. Kapitel, der 31. Vers. Derchem Glaube ward Rahab de Hure nicht mit de Angehorsamen angebracht, aus sie de Spione abnehm mit Fried. Ihre Geschichte ist ja dann verbunden damit, dass die Israeliter ram de Stadt Jericho marschierte und die Wang anfallen, und ich wurde det dort weichte vom Glaube nana. De Mann, de det falsch dort leider deed, Jesua, hat utgefangen, dass de Hauptquartier wie im Himmel. Und dort die Kapitän, die Armee leidet, deed, wie wirklich der Herr Jesus selbst. Josua wie immer so als ein von den Hauptsoldaten. He lured, dort die Wang dolfallen solle. Ich habe manchmal gewundert, was dort Volk da in Jericho und der Bennekont von den Wang dachte, und wir haben nur 7 durch, wo sie gewundert haben, was da passieren wird. Was geht da fair? Und es wird hier gesagt, dass die Rahab nicht angebracht ward, derchem Glaube. Sie deed ihr Glaube bewiesen in ein sehr interessanter Weg. Nu, als Gott dazu bestätigt hat, dass Jericho soll vernichtet worden, wird das Volk Israel über den Jordan gereist. Und als die Norrecht nach Jericho käm, ward die Stadt fuhrts ganz togemacht, all die Pute an die Wang, die in die Stadt nennen leiden, wird fast togemacht. Die hadden nicht gedacht, dass so eine große Menge Menschen würde gerne über den Jordanfluss kommen, willst dort Water wie hoch der Jordan, deed ewa schwammen. Und da wir keine Brig über dem Riefer, und dort Water wie sehr raff, und dort tobt sehr. Wo in aller Welt sollen so viele Menschen da ewa kommen können? Dort wie ja unmöglich. Also, als dort Volk Israel nach einer anderen sieht, von den Jordan wir, wo die Stadt Jericho nicht wat hart zu überdure, bat die Jordan raufjink. Oba, mit einmal wir Israel do, an ihre Sied, na wat nu? Jericho schient wisst von wat da passiert wir, 40 Jahre vor dem, als sie von Ägypten rückkämen, dat heet die Israeliter. Aber Gott gave die Stadt eine Gelegenheit um seine, auf die ein Glaube sich wurde nur dem Herrn nodre. Josua schickt Spione nur die Stadt, und die Spione fangen dort eine Hure, die ab die Stadt wohnt. Menschliche Dacht, weit wie nicht, wo dort käme, dass sie dort dat eerste han tjeme, aber emma han haft gat an, no han je lengt. Wie weten nicht wat die vrouw dat eerste dacht, aber die spionen schien moeke dat klaar te ar, dat ze op ne mission wäre, en dat an schutz fehlt. Emma han ha sie dan ook am en stout ar weten lotte dat gat, an de stout jewe wood. Ze heeft de manne abdag, en deed aan eindelijk op een dak versterken. Mij is zo, ze neemt door met haar leven en haar ene hang, als ze dat deed. Ze wil haar dat die mannen haar bloos zullen een je vallen doen. Ze zei, wanneer je die stad even nemen, dan wil ik haar dat je mij en mijn familie behouden zullen. Ik wil haar je zullen ans raden. En ze versproken dat. Ze zei tot haar dat ze een rode band oder Twirm soll uit dem Fenster rüt hängen. En als Jesua de Stadt annehm, wie hij zeer behutsam dort verspreken te holen. En Jesua, dat tweede Kapitel, de negende Vers, is dort beschreven wat de vrouw tot de Spionen zeed. En hart, dit is interessant. En ze zeed, dat heet de Hua, zeed tot de mannen: ik weet dat de Heer God junt dit landje heeft haft, en dat jun schrijk op ons gevallen is, en dat de inwoner in dit land ha alle moed verloren wegen junt. Dan wie ha je heet, woe de Heer God dat woorden in den rode zee optreed, als je uit Egypte uit tjeme, en wat je tot de twee Amorite tjenigs, Sion en Og, deden die aan de andere zijd van Jordan weren, den je ganzen koor vernichten. Als wie dat heerde, verloor wie alle moed. En daar weer tjene courage en ergend eenem wegen junt. Dan de Heer God jun God, is God boven hem hemel, en ook onje op de eerd. Nu dat is wat bijzonder dat deze vrouw zeed, maar dat is ook een bijzondere openbaring, daarvan dat God die stad niet bloos zo ohne oorzaak vernichten deed. Zie maar, voor 40 jaar hadden ze al egel niets gehad van wat God met de Israëlieten deed. Van dan aan als ze dacht dat rood het meer marcheerde. Ze zei dat ze daarvan geheerd hadden. En dat weer 40 jaar terug. En ze leefde dat. De anderen in de stad heerde dat ook. En je leefde wat passiert weer, maar je leefde niet aan God. Lothar heerde ze meer, hoe God aan leiden deed, hoe hij aan den zich gegeeft had, aan de andere zijd van Jordan, tegen de Amorita. De stad Jericho had het zal te hard nemen. Nu weer Israël dicht in Jordan riefen je komen, dicht een wonderteken. En die zijn dan nu je logert bij Jericho. En worden wat zeer bijzondere tonen. Wat deed God daar? Nou, hij geeft aan de gelegenheid en aan te leven, aan te vertrouwen, zich nou aan te noderen. Mij is zo dat is zeer klaar te zien dat van God de hoer Rahab raden kon, dan kon hij ergendwem aan de stad raden, want ze zich nou aan worden genoderd hebben, zoals de vrouw deed. Wanneer ze dat worden gedaan hebben, dan wordt God aan je raad hebben, wil hij zacht den alle evereen aan als zinder, en wordt den je raad haar op den ene grond, dat ze aan vertrouwen worden. Aber tjene deden dat, buiten de vrouw en haar familie. Mijn predje vriend vertelt dat als hij in een school wie je was als een student, weer door een professor je was, die zeer ontevreden wie je was met God, dat hij al die mensen in Jericho vernicht had. Hij had sogar krokodiltronen gehad, als een jammer had voor dat volk, zei hij. Aber zei maar, God geeft aan 40 jaar no recht zich op te maken dat ze zich naar de Heer noderen worden of niet. Aber na 40 jaar hadden ze zich niet opgemaakt de Heer te vertrouwen. Die is vielleicht zo dat 40 jaar niet genoeg tijd is. Nou, hoeveel tijd zal dat zijn? 41 jaar? 42 jaar? Nee, vriend. Wanneer die in 40 jaar niet leven, dan worden ze ook niet in God leven irgendwann. Ja. God heeft zeer veel geduld. Dat is goed en te worden. Hij wil niet haar dat iedereen weer sterven zal en verloren zijn. Ze gaan naar huur. Kun je raad zijn, wil zij en arm vertrouwen deed. Zij kunnen zeggen, wie haar je heet. En dat had een invloed op die mensen. Zij leefde de werkelijkheid dat zij je heet hadden. Maar dat weer zo weet als het jink. Zij geven zich niet aan tot de ware God. Hadden zij dat gedaan, dan worden zij ook zijn geraad worden. Die hoe je leeft God en geeft zich aan tot hem. Zij zei tot de spionen dat zij wist dat zij de stad nemen worden. En zij wil je raad zijn. En zij deed wat er geloven te bewijzen en deem dat zij er leven en er een hang neem en deed de spionen versterken. Zeg maar, ware geloven wordt zich bewijzen en wat we doen. En zo met deze vrouw. Rahab teem niet aan, wil zij de spionen opnemen met vrede. Zeg maar, de geloven tjemt ik heren en heren tjemt ik God zijn woord. Zij zei dat zij je heert had, wat God je donen had, derg aan en zij leefd. Zij zei eindelijk dat zij dem Heer vertrouwen deed. En zij vertrouwde aan je genoeg dat zij er in het leven op spel stelde. Zij geeft bewijs van den geloven den zij had. En ik zei, vriend, en deze hoe Rahab is de wonder van geloven te zijn. En God zien zijn is door niet ene groep mensen beter als de andere. God zit den alle aan als verloren zinder. En irgendwer, irgendwoer, die zich nu God nodig, kan geraad worden. Oh, dat is zo wonderbaar. En deze hoer is een goed beeld ervan.

32 vers in dat achtste kapitel. En wat zal ik mij zeggen? Dan die tijd wordt mij velen, wanneer ik vertalen wil van Gideon, Barak, Simson, Jefta, en van beide Doft en Samuel, en de profeten. De schrijver is nu wat doorgekomen, wo hij mens niet weet wat hij zeggen zal, en van wat of wem hij reden zal. Er zijn zoveel bijspellen im Oude Testament, van zonen die geloven eefde, en wat de Heer derg aan deed. Hij kon in iedereen een richting gaan, en kon hier en daar helden nemen, en van den reden, en vertalen hoe God derg den en in den, of bij de deed wegen er geloven. Meer van die weer helden die gewonnen hadden in een trich, zoals Gideon, en Barak en Simson. Doft wordt daar ook in inpassen, op het deem zijn geloven bewijs ik ook een andere weg. Op het schrijven dat die hier bloos erwenen, ohne dat hij veel wat zegt van waarom hij den erwenen deed. Op ieder ene weer een harsche of een rechter, Gideon, Barak en Simson, Jefta en Samuel, weer alle rechter. Doft weer je dan ook een tjeinig. Op ieder ene je wan en zien je was het, derg geloven. Ik wil een beetje wat zeggen van die Gideon. Wanneer je eenmaal een zwakke man en geloven als je was, dat weer Gideon. Hij weer eigenlijk een zeer zwakke man. Ik kan manchmal tjoeke mensen hier zeggen, dat alles wat ze in ere tjoeke ha, is de kleine Gideon bond. Wat ze daarmee meenen, is dat ze maar weinig mensen ha. Op een vriend, dat we niet de kleine band mannen die Gideon had, dat we de geloven die de kleine band had. Gideon had een zwakke geloven, maar God deed hem sterker. Hij weer een rechter in de tijd als de Midianieten gewalt hebben over de Israëlieten. Ze hadden even hand genomen over dat land. De Israëlieten kunnen niet meer er je treed, echter. De Midianieten kwamen en nemen aan dat weg. Gideon deed door je treed, eefste, en een wienpraats. Hij had niks al doorzinnen, wie het gewenlijk wordt dat je treed nog een humpel genomen, waar de wind weer. Ze smeten dat je treed naar hecht, en dan deed de wind dat spree wegblozen. Er zijn nu nog meer steden en midoostelijke landen, waar dat zo gedonen wordt. Je weet niet, komt er dan een beetje wind naar middag, en dan wordt je drast. Een predje zei dat Gideon een schietstrimp weer. Meer is even zo, ik word hem niet zo nanen. Hij neemt dat je treed naar de wienpraas en dat weer in een tol, wordt dat niet zo te zijn weer. Ober daar weer ook niet wind. En dan kanst je denken, hoe dat wordt gone, want dat je treed dan een hechtje smeten wordt, dan valt dat alles bloos terug op den drascher. Maar dat is voor Gideon weer. Dat weer de toeval, als de dem Heer zijn engel nu aan het heim, leidt zich zijn en zei te Gideon, du maakt je terug, smon. Meer zo dat de Gideon wat zich eraan gecheckt ha en wat ze gedacht had, dat de dag zes weer moest eraan zijn. Wees hij weer niet een terug, smon? Zekerlijk niet een maakt je terug, smon. Hij dacht zo dat de engel moest zekerlijk te zes weer reden. Maar schließlich wordt hij een dat die engel te aanreed, jo. Hij zei te dem engel, dat hij te dat geringste Israël geslacht, je heerd, en zijn familie weer de kleinste en dat geslacht, en hij zelfs weer de geringste en zijn familie. Dat meent nust met hem. Ober God leidt hem weten, dat weer krijgt de oorzaak waarom hij hem gewild had, wils hij de geringste weer. God zei te hem dat hij zal en arm, dat heet en God, vertrouwen. En jo, die deed arm sterker en zijn geloven, maar den dag, als hij met 300 mannen den zieg kreeg over de Midianieten. Jo, deed hem geloven, Gideon. De geloven deed arbeiden en de man. En hoeveel mensen ze go Christen? Vele zo dat door mat wat zeer, bijzonder vergonen. Oder een grote, bejaagde verzameling zijn, want dat van Heer zal zijn. Vriend,
En je vriendelijk, je dat gaat niet zo arbeiden. Hij deed dag voor dag. En een dag deel je weg. En mensen arbeiden. Meer zo dat God zijn wichtigste arbeid, die hij nu deed, wordt gedaan door einzelne mensen en kleine groepen Christen en meeste steden, sogar door de ganze wereld. Er zijn veel einzelne mensen die niet predikers of beriemde leraar zijn, die een goede zeichnis hebben voor de Heer. Jo, ik heb een nadeel zo'n getroffen in mijn jaren. Ik ken hem niet persoonlijk, maar er is een Christ in Israël nu, die een Jood is, die een zeer goede zeichnis heeft voor de Heer. Die heeft een manch eenem naar Heer gebracht. Hij is een zeer demietje man en wordt niet eenmaal willen dat zijn naam zal erwähnt worden. Die heeft ook een vervolging geleden. Ik heb voor meerdere jaren niets van hem gehoord. Ik weet niet of hij nog in deze wereld is, of niet. Jo, daar zijn veel zo'n mensen ram, die zo zijn als Gideon weer, die hem geloven voor de Heer arbeiden en veel gedonen kregen. Also heb ik de Gideon, en dan is daar de Barak en Simson. Ik weet eindelijk niet of ik Simson wordt ingesloten ha in deze register, maar de Heer deed hem insluiten. Maar zo dat Simson hem grote ganse en veel slag weer en zijn dienst. Maar hij houdt geloven in God. En door weer een tijd, als God zijn juist op hem tjeem, en hij funk aan Israël te raden van ere vriend. Maar hij deed die zaak niemals ganz voordig maken. Dat weer dat schode daarvan. En dan weer door de Jefta. En we waren niet meer van dem zaaien, wil zich wel een beetje tijd nemen verdoofd. Hij redt hier ook van doofd als een geloofsman. We kunnen veel tijd nemen van doofd te reden. Wat kan een van doofd zijn leven nemen, dat voor ons wordt een lektion zijn? O, dat wordt veel zijn, als mij zo. Ik heb manchmal gewonderd door Eva, hoe dat met zijn verdoofd je was, als arm ongediet wordt als de nächste tjenig in Israël. Hij wil zo'n jonge schoop houd, die voor zijn vader zijn schoop apostel deed. Oder wo moet dat zijn gewast, als hij daar in den tol voor dem grote ries Goliath stond en to am zeed dat hij dooft, no am Goliath, en Israël er Herr gaat zijn nomen tjeem. Hoeveel geloven we dat nemen, jegen een grote riese te stonen? De riese weer bij 3 meter groot en had alle hand voor Christus er aan. Dooft zo'n jonge man met 6 nust als een sling en 5 ronde stenen. Waarom 5? Niet dat hem angst weer dat hij de riese niet treffen kan of wordt. Leven wil de riese door nog 4 breder en de verliste armee houd. En wanneer hij de Goliath ontziet geriemd houd, wanneer de andere 4 dan nog aan tjemen, dan wordt hij den ook aanbrengen. Een vriend, dat is geloven. Is mij zo. En hoe vaker had hij kunt, dem tjenig zal aanbrengen, die wie je dem dooft egel hangen aan, en proef dooft aan te brengen. Als dooft enige gelegenheid had, zal dood te maken, zeg hij dat God wordt dat met de tijd tonen. Hij wordt dem Heer zien en je zal dan niet dat leven nemen, dat hij dooft wordt niet. Dat we geloven, met geduld verbonden. Zo kan we nog veel meer van dooft en zijn geloven reden. Over de Hebreeën schrijven zegt dat hij heeft bloos niet genoeg tijd van allem wat te zeggen, want er ook goede oorzaak weer van den er geloven te reden. Hij deed ook van Samuel reden. En jo, dem zijn geloven funkt door aan als hij door bij dem Eli weer en de aandacht steed als de Heer hem roept en hem instalt als een profeet. Mij is zo dem Samuel zijn leven weer deeg schwarte tijden. Ober hem geloven jenk hij verwaarts en weer God zijn profeet en een zeer schwarte tijd met God zijn volk Israël. En eenem jet dit nu dan zo als mijn predikervriend zei. De klok hing, draai zeer pienig wieder
en mij jeet dat nu ook zo, als de Hebreeën schrijven dat ging, daar is niet genoeg tijd dat in een reden kan van de veel andere die in de Bijbel beschreven zijn, die hem geloven wandelden en verschillende voordig brachten. Die zijn alle een goed voorbeeld voor ons. Die moesten verwaarts checken naar de Heer Jezus die komen woord, die God versproken had. Maar wie had dat zien het, dat we terug checken kunnen. De Heer Jezus is gekomen. Dat is een historische werkelijkheid. Zie nu wat hij zegt, wat hij deden. Dit weer zo als een geloofs terug. 33e vers. Die de geloven geen trekken aannemen, gerechtigheid werkte, kriegen versprekingen, verstapte levens eremila. Nu dit laatste zoon die levens eremila verstapte, die hem geloven, wordt hem aan Daniel zijn, die in de levensschrift gestapt weer, wils hij God aanbeden deed. Daniel is even niet benomen genaamd in Hebreeën dat 11e kapitel. Hij reed hier dan weer wat deze gedonen hadden, die hem geloven. 34e vers. Even tjemen de kracht van via, brandde derg van dat zweet, wat de stoik gemaakt, hem terug, en zaadde er een vriend er een heerd en een vlucht. Want dat hier reed daarvan, dat hij niet verbrandde en via, wordt dat hem aan van de drie jonge Juden zijn, die niet doodvallen worden, verdem Nebuchadnezzar zijn groot het golden gestalt, dat aan te beden, en die tenig bevel geeft, dat ze zullen aan den vier over gesmeten worden. Dat vier houdt tene macht even aan, want dat ook zevenmaal heiter weer gemaakt worden. En dat weer niet bloos dat dat vier tene macht even aanhoudt, zij houden ook nog de besondere ervaring, dem Herr Jezus daarbij aan te hebben. En den vier over. Geloven. Dan moet ik daar aan denken wat God, dicht in Hebreeën schrijven, zegt, dat ohne geloven is het onmogelijk God om je vallen te zijn. En dat meent dan ook, dat wanneer we hem geloven wandelen, dan is ons leven een je vallen te God. Deze hier in Hebreeën en dit poort, zijn aan je dit als zonen, die dicht in geloven, den zich kregen. Dat nächste Mal wo we van nog een andere soort studeren die ook derchem geloven, veel van God deden. En dat zijn ook zonen van den ene nu niet veel wat heet. Maar die zijn en God zijn register van die derchem geloven zich God gaan geven en brachten veelvoudig voor God zijn eer. En dan weer daar ook zonen en zijn nu ook nog den vervolgd wordt en sogar er leven, aangeven voor er geloven. Die zijn martier voor God en zijn arbeid. Dort heb ik ook veel van leren. Voor het nächste Mal, God is zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiesertum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Hana en Aaron tot weer een poortje. Ze waren nog gans nie in de zee meende, wens ihre mama en papa zich nog voor niet lange tijd bezeerd hadden. Nu vrede het poortje zich ook bij het zoja, dat ze bul kunnen metvoeren met een grote tienergroep en een grote zeltloga. Oh, dat wordt schoon zijn op een ganse wereld en wordt door alle schoenen te plant weer. Ze vrede zich, wie op ook zoja opricht, wens ze jensen nog niet zo lang hier te tienersten en tanden den ook alle nog niet zo goed. Ober, ihre Mama und Papa treuste enden sede, da wo ich all viele Zinja Zahne lehre, dort wo zin da alle volle. Als sie nüsse morgens abstande, können sie auch gar nicht frostet ete. Wenn sie all ögel bloß in der Klock ziehen, kommen wir auch nicht zu laut. Ihre Mama versucht ihn zu berühren, dass sie noch genug Zeit hatte. Aber der Porte, der wäre so abgerecht, und jente einmal war da zitte, als ich an alles gedacht hatte und als ich alles mitgenommen hatte, so nahmen sie ihre Tasche und fuhren los in die Tod. Dort trafen sie sich alle Typ, beide noch alle Typ, dann stechen sie in große Busse ein und fuhren in die Zeltlager.

grote de onkomen, weer de leten de oldoa, en de had ook al de ganse zelte opgebuut, en alles luurde onne eind. Vroeg hobden ze alle uit een busruta, namen ihre zaken, eerst maar uit ze alle tot middag, en dan worden ze eingeduld, wer met wem in hun zelt kom. En jeder zelt wäre 10 jaar. Bij de jongens wie nog immer een mondsmensch een letende daarbij, en bij de mjalte wie een vrouw daarbij. Ze had dat zo eingeduld, dat Aaron een steed had om venster in zijn zelt, en een nobers zelt, ganz om venster, schloop zijn zestete Anna. Somit konnen sie so ovens nach Bett einmal aus dem Fenster rütteten und sich noch gute Nacht wünschen. Aber nu wäre sie geleidlich. Dit wäre Osthüs. Geleidlich wäre sie auch, mit wem sie töp in ein Zelt wäre eingeduld. Anna freut sich, so wieder mit ihrer Freundin, wenn sie als Zahn in der 10er stund. Mit der wird Art auch schon gehen. Aaron wie ein bisschen stärker. Dat hij had ook nog zijn goede vriend. Maar hij mocht zich grote hopen dat hij hier weer vinden wordt. En eindzit bij hem bezit, schloopt Bris. Oh, Bris wie nu al zo nervoos. Dit poos dan niet, en dat op zijn steed zijn venster weer, en het eten had hem van de ukse dam geschmeid. En zo schreitlich, heut wird hier ook een zelt. Had hij niet kunt op een tolle steed het opstalen, eens voor een boom. Oh, die wie al bloß nervoos. De spels wie raam alle te eindelt, die wil hij niet metmaken. Na, Aaron doch bloß, mocht het goed kunnen met Bris. Aan de andere zijde van Bris sluit een jongte met de bril. Dat wie een zoeer steller. Dem zieht Aaron zich om, met dem wordt hij zich hierin vertalen. Bloß Bris sluipt tussen eind. Aber hij dacht ze, en deze wet, waar hij zal onbedingt geleden het trien, dem tanden te leren. Dem had hij ook al voorken in de 10er stunde zijn. Op dat vreed hij zich al. De last ja hond, dat wie er leden daar. Op dem vreed hij zich ook. Met dem wordt eind ons eenzaam worden. Daar worden ze genoeg te lachen hebben.

Ze vervloogde tijd. Dat deed en die ook zo ja schoon. Ze morgens wordt eerst maar alle typ, Bibel geleest, zich uitgetuscht door Eva en vertaald. Dan wordt alle typ leute gezongen, typ gejeten, typ spels gemocht. Vorken wordt ook eens wo heen gevoren, wordt ongezicht. Hier jent en der Schoen.

Nu weer de verlaatste dag. En nu ruipte de eend al voet zijn maar in stuip en vertaalde eend wat vandoor op een plons stond. Vandoor tien jaar wil we de pilja was nu maken. Zes jaar moet ons spel. Maar we willen je bloes warnen. Je zal zo je oppassen, zo als een werkelijk leven. Zo als man als jonge trist zich verhullen zal. Eenmaal wakker zijn en oppassen. Alle weend waar je verzocht worden. Maar post op dat ze niet van was afkomen. Wer van was aftemt, dus hier moet bloes uit een spel bieden. Aber in ons leven is dat veel mooier. Nu vreden zich alle op dit spel. Dat wordt eind nog alles vertaald wie ze dit te doen hadden. En nu gaan ze de tien jaar los. Ze moesten wiet gaan. Voetsveren, jeen een broeder was, oenje om water de leind. En oen was door jeen zimmelig stil den boy en de hecht. De was van den boy en de hecht zijn. Doe wie aber ganz schön steunrisch. O ja, aber sie wüsste, wie zelle dem schmolen Wasch nehmen. Der schmolen Wasch, doe ist der rechte Wasch.

Vele zinnen weer al voets oenje hadden de broeden waarschijnomen om water de leind. In stoor weer schoen tjol, daar konden ze zich met water bejoeten. In deze zinnen jen ze hierbij op, dat we zoja warm. Tussenin weer een paar moeder af van waarschijnne bent. Wer sich dann absat in Utrud, da wir auch ein bisschen spiel. Dort hat sie an alles Ferien vertalt, wo sie sich die Verhöhle hatte. Zwischen ihnen lag auch ein paar Mütter auf, von diesem Weich, alle Sorte schöne Sockerzis, zum Lutschen in alle Sorte schöne Sachen. Wer durchhandelt in sich nahm, da wir auch ein bisschen spiel. Op vele steden stond ook ledende en kroegde, komt, zat zijn doel op een band, drink maar wat, je bent al aanbediend mooi. Op ook dit weer bloes volle, want eend willen uit een spel uitbrengen. Ze stond ook eenmaal waar de zinja en verdolde met spoon. Wer wel wat zoet het, wer heeft honger? Aber ze wisten dat alle, wer wat neemt, doe es buiten.

Nu wäre mest bova. O, vår fred hässisch, de fjärde hodde länder, gröte döje i mokt ut kardan, en dort gons med galdna fåver bemult, en dort geläns nu ene zan. Dort sag strom, de fjärde hodde se ut kardan och gröte ängel gebastelt, wer då ankom, de trisch ook ne belöning. Aran wir ongekomme, nu trees hij een schendlich schoonet boek, je leidlich wie hij en nam dat. Henja aan, kom Bris. Jo, de had het ook geschoft. Bris trees ne knipslomp. Zo trees jidra en je schend. Je leidlich jente de jonges rofa, en jidra vertaalt dem anderen, wat hij je treeën had, en wat aan wie schwoe je vallen op dessen was.

als een roofjentje voetbrissig in een fop en hield hem aan met een spoonhaan. Beste Haber? Jeren, van waar is u dat? Je naam? Ja, zesje, Jeren nam aan de. Hij hield een hand. Maar nu moet je me dat zeggen, waar is u dat hier? Heb je noemen heen geweest? Wat, du hast je noem? Dan durf je du gewoon niet tot daar komen. Briss luid en zegt, man moet bloos verstaan, wer lästig genoeg is, en dat versteht zo te nemen dat het schoner zit, dat kan beides. Ook de met spoon sammelen, ook in je schein trieën. Dit is aber falsch, zegt Aaron, en strijdt hem de zaken te strijd. Dan wil ik dit niet, dit zijn van duiven dat ik niet wil. We wil hem de kruid teruggeven, aber dan komt de letende duft. Duft zacht het, en hij zag ook dat bij Aaron en een hond dat ze met spoon waren. Grote ogen mag duft. Zit Aaron, dit post aber nicht. Het boek in een hand hullen en deze met spoon in een andere hand. Dit is niet rechtig. Aaron wil nog hierin dit vertellen, willen ze komen weer. Aber duft nam hem al te ziet en zit. Het sluit wie moeten daar even nog maar reden.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden deed dit programma uit te strolen, neem je dankbaar van Amantjeen, heet en doet ook alle touwheerabaren van nieuw welkom. Ons is dat een vrije duwend op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gezegende opnoem schenken.

En onze vandaagse boodschap deed dat waarder aan dat gebed, wat de Heer Jezus zijn jongen leert. Dat Vater onze, als we dat gewijnig nanen. En de laatste boodschap redet door Eva, wel God zijn nome van zijn kinder geheiligd worden zal. God zijn nome staat over alle nomes. Die darf niet misbruikt worden. God zijn nome staat immer in verbinding door met wie hij is en wat hij deed. We kunnen God zijn nome heilig houden, want we aan door met wat we doen, wat we zeggen en wat we denken eren. Ook wie roepen met de psalmist uit, wanneer hij zegt, hoe hardig is die nome im ganzen land. Psalm 8, vers 2. Nog een leid, wel wie dat Vater unser Vader uit Matthäus kapitel 6, van vers 9, 13 lezen, en even de nächste uitzei en dat gebed, laat ihn rekkomen, reden. Nog dit leid, wel wie het hoop uit Matthäus 6, van vers 9, 13 lezen.

Wel u het hoop uit Matthäus kapitel 6 van vers 9 des 13 lezen. Daarom zal je zo beden. Ans voor dem Himmel, die nomen zal heilige hullen worden. Lot die rijk komen in dienen wellen, ab ihr die roze jodone worden aus em Himmel. Jef ons het brood dat wie van deel brokken. Verjef ons onze schuld, zoals wie die vergeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Breng ons niet in verzekering, aber bewoor ons voor den Weisen. Dat rijk en de kracht en de heiligheid zijn eeuwig dienen. Amen.

Vandaar willen we ons met de uitzoo beschaafdje, laat den rijk komen. Zoals je in de Bijbel lezen, als God zijn rijk, jeen woord en toekomst. Wat meen ik daarmee? Wanneer de Heer Jezus te zijn touwheren zegt, dat rijk Gottes als hier ongejunt, dan meint hij, dat zij een deel van God zijn rijk hier op ieder zijn. Wie zei je vandaar dat je meint, God zijn rijk op ieder is? Dat redt van God zijn rijk en de jeen woord. Maar God zijn rijk is ook een touwtjen voor het rijk. Dat rijk Gottes hier op ieder is nog immer een fehlerhafte rijk. Dan Jezus zijn gemeint is en blijft hier op ieder fehlerhaft. God zijn wille wordt hier op ieder nog niet zo je donen, als hij dat hebben mocht. Door eens moet we ook beden, laat dienen wille hier op ieder zo je donen worden als de hemel je donen wordt. En tuitje zijn rijk Gottes wordt zijn heilige wille ganz fehlerloos je donen worden. Wie beden door eens krijgt, dat dit tuitje voor fehlerloze rijk doch bald komen mocht. Dat rijk Gottes en de jeen woord heeft met Jezus Christus angefangen. Aber dat tuitje voor rijk wordt wat in alle eeuwigheid reetje. Wanneer de Heer Jezus ons beden liet, laat die rijk komen, dan handelt zich dat daarom dat God zijn rijk in onze harte aanvangt, dat het zich ontwikkelt, inwaast en schließlich over de ganze wereld verbreidet heeft. Dat himmelrijk weer ganz dicht bij je komen als Johannes de Dijper aan bekend maakt als hij zegt, kijk, dat is God zijn lam, dat de wereld ihre zinde draagt. Jezus is zelfs de kennis van diesem rijk, wils hij zijn leven om kriets voor de mensheid aangeeft. Hij wordt bald weiter komen om zijn rijk op te rechten. Hij wordt alle gewalt over dat rijk hebben. Een ziel is, dat God zijn rijk doch komen mocht. Wanneer dat een ziel is, dan wordt het ook bestemmen waar we leven, niet zo? Dat je hebt zoveel mensen die geen ziel im leven hebben, en daher weten zij ook gar niet voor wem en voor wat zij überhaupt leven. Wanneer een mens aber ohne ziel leeft, heeft ihm zijn leven keinen Sinn. Dat is nutzlos. Eten, arbeiten en schlopen is alles wat zij doen. Er leven is ladig en stomp. Andere mensen hebben een ziel, aber dat is bloß op irdische dingen gerecht. Ze leven bloß voor dat irdische en hebben geen interesse voor de eeuwigheid oder voor geestelijke dingen. Wie kennen ons levensziel bloß van Gott kriegen? Gott heeft een ziel voor jeder Mensch, aber bloß een Wort Gotteskind kan dat ziel annehmen. In Epheser Kapitel 1, Vers 12 sagt der Apostel Paulus, hij heeft ons erleist, dat wie wat seine Seele, seine Herrlichkeit te loven. Hij heeft de erleiste angedeint, dat zij dat Ebenbild van seinen Sehen gelijk seine Seele. Sie sollen so worden als Jesus Christus selbst wir. Dem Christin Ziel ist so gewaltig, dass er in 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, wie weit aber dort, wann hei weiterkommen wird, dort wie arm wurde gelegt sein, dann wie soll er arm sein, so als hei es. Wie Menschen sind nur Gott sein Ebenbild erschaffen. Gott hat ein allgemeines Ziel für alle Menschen. Aber für jeder einzelne von seinen Kindern hat er ein besonderes Ziel. Wie möchte Gott sein Ziel für uns ausfinden und dann das Ziel, was Gott mit uns lebenhaft anstreben? Uns ganzes Leben muss dann von dem Ziel bestimmt sein. Dann werden wir laut ihn rekommen, und zwar durch uns. In seinem Gebet hat Herr Jesus Gott sein Ziel für seine Kinder ganz klar getekend. Erstens soll wir beten, die Name soll heilige Hölle werden. Zweitens soll wir beten, lass ihn wegkommen. Und drittens soll wir beten, möcht dein Wille ab Erde Kreize gedonen werden, als der im Himmel gedonen wird. Im Himmel ist dort aller Fall kommen. Da wird Gott sein Name je heilige Hölle, aber in der Welt wird so viel anneidet, geschwatzt. Viele Menschen fragen sich, ob Gott sein Reich überhaupt kämmt. Rechnen du und ich überhaupt in Wirklichkeit damit, dass Gott sein Reich kommen wird? Will wir dort überhaupt haben, dass er kämmt? Wir werden nun erst ein Leid hören,
Hij heeft met mijn boodschap via de melk.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de heren kreeg.
1: De nummer voor dit programma is 703. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag dan het programma nummer 703.

Maar in deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wiederig programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met Jünd, wat ons am einen Weg waren hier.

wat het weer. En alles voor God wat aan mij reden deed, en ze het mijn genoeg als met die. Mijn angst dat, wo mijn leven wordt anders niet zijn. Ik had een plan, ik wil veel geld merken, ik wil een geschaf ontvangen. En God had mij een poort gezet voor de pastoral ministry. En weet je, dat steht voor mij als heilig. Niet wegen dat iemand wat een bijzondere steht is, maar voor mij is dat een steht waar God mij bejenen deed. En wanneer je in mijn office dan komt, je wordt zijn, du hast een beeld wat je farven is van die steht. Dat is een onbedenkt voor mij, voor God zijn genoeg met mij is. So dat steht voor mij als heilig, dat is voor God mij bejenen deed, dat is een poort gezet. Dan Bibel, de leert wieder, dat God heeft was een deel op wat je zat. Eerst in Mose, kapitel 2, de derde vers zegt, en God zijn in den zevenden dag, en zeed den apport, zaad den apport, en zeed dat die heilig weer. Wilt de dag abhiert met zijn arbeid, en die hij alles muuk. So God zaad den zevenden dag apport. En dit is waarom ik leef veel van ons wassen op zondag, dat we een bijzondere dag. Nou, dat is niet dezelfde dag wat de Israeliten apport gezet hadden, dat is zo'n zinnend. Maar wie is Christen, wie zaten een dag apport op zondag? Dat is een heilige dag, niet wegen dat een dag besonders is, maar wie zaten den apport voor God. Wegen den Tag als der Port gesagt, so wie kann Gott anbeten, wie kann uns verreven, und wie kann Tiet nehmen, zum du ever denken, wat Gott, für uns zu tun hat. Die Bibel lehrt uns, dass Gott hat wesse Menschen a Port gesagt. 3. Mose, Kapitel 20, der saß in 20. Vers, sagt, es steht, und er redt von den Israeliten. Die seinen für mich heilig sein. Wilt ook de haar zijn heilig. Ik heb junt uit de velke ruit gewild, omdat je mij je heren. So, we kunnen hier een klein beetje verstaan wat het meint van God een mens heilig merken deed, of mensen heilig zijn voor God. God heeft hier een menschen, een volk, dat zegt hier, hij heeft de ruit geroopt, ruit gewild, zou dat de arm je heren. En wie we Christen zijn, zijn ook ruit geroopt, ruit gewild, en wie je heren te God. En dan in kapitel 1, de zevende vers, leert ons dat alle Christen zijn heilig. En hij zegt hier, dit brief is voor alle jünd in Rome, de God goud is. En die door beroepen zijn, heilig te zijn. Mocht je de genade en de vrede van God aan zijn voeren en van den Heeren Jezus Christus hebben. Zo so, dat wordt hier heilig te zijn. Wanneer je de King James lezen down, of je andere steden lezen down, dan wordt dat nomen gebruikt saints. En wanneer ik weet veel van jullie wassen op in de stad, waar er veel katholieken waren, en ze hebben veel saints. En dat zijn ze de mensen waar on je zijn en zijn, wat buiten je wijn je jestlich goud zijn. Maar wer zijn saints? Wer zijn de heilige? Dat zijn alle die, wer Jezus Christus ongenomen han, zijn haar en heiland, en die, wer ware geboren zijn in Jezus Christus. Alle die, alle je, en ook, wie Jezus aangenomen heeft, zijn saints, zijn heilige. Nu, wel we ons een beetje hingen laten, wat het meint dat voor ons? Dit meint dat we niet bloos je wein je mensen zijn. Niet wegen wat we je doen hebben, maar wer God ons gemerkt heeft. Wie wir in Christus zijn, zijn buiten je weinlich, wie zijn besondere mensen. Dat is niet bloos einfach met ons. We hebben gezien hoe heilig God is. We hebben gezien hoe besonders God is. En God heeft ons ruit gewild, ons apart gezet voor zijn heerlijkheid.